0: Dat over ons rubriek Nai Musik. En lo, ja, lo kook mijn keer terug. Wat lest voor zo aan de charts hij bij ons last voor?
1: Last week's top 10.
0: Wij zijn top 10 van de laatste week. Kurz, a knapp. Op plaats 10 lest voor Taylor Swift met Opera Lights.

het kan in Ava gewonnen, ook wanneer nog ziemlich weit innen is. 4 plaatsen plus, last week 49, this week 45, hij is Edson Mart.

Not over 35 op 40 op Maisie Peters en Julia Michaels met Kingmaker. Alle tweede woch. 20 wochen dabei. DJ Mike MC featuring Chica. Hoe 34 op 39. I just wanna dance.

Dat over Charlotte Corday, nu die met last voor weide hoofdgevallen is, en zwar bij zijn positie 50, hoorde er hem de sprong een beetje mee naar 4 geschafft. Also 17 plaatsen plus op 33 met The Way We Touch. En Hayaslo heist Florence Besch, met Remind Me of Me. 7 plaatsen minus, ze vonden het voor op 32, 10 wochen erbij.

Hij kan downloaden. Alex Warren heen wordt ook ganse goede plaatsen verloor. Uit de top 10 eruit, uit de top 20 eruit. Ananas dus voor op 21. 10 wochen erbij. Hij is

Zo, dat was dan Electric Light Orchestra met Wallowa Beethoven. Hij aan doen. Golden Earring met Radar Love. En dat hebben we Radio Belvalier, Radio RBV.

Zo, daar hebben we de Lynyrd Skynyrd met Sweet Home Alabama. Hannen Droenappers van Manfred Mann Earth Band met Blinded by the Light.

Voilà, daar gaan we dan. Tony Joe White met You Got Me Running. Ja, een beetje blues, richten, alle blues. Hè? Voor Freya, zo heet je mijn zending Back to the Past. Doof je weiter heim met een beetje reggae. Bob Marley and the Wailers. Exodus. En dat hebben we op Radio Belvalet.